ngor chepje londi ane ngor negile gefo eni amboke dawa ngor chepje gabso ite ngor chepje

hanga ne rubewe dadi kwenye lare daisy priska siame fena chofri chalise yegone elare paul yana mocha nai alimnyo ne chita ne kiguren fayola tonui kegaske alimnyo ne fiola warap tonu kegaske alimnyo ne fiola